0: Guten Abend, Wimmel. Waar zijn die vrouwen?
1: Guten Abend, Wimmel. Waar zijn de mannen?
0: Ik ga iets voorzingen en alle vrouwen volgen mij.